Dozy, dozy. Dozy, dozy. Un io drum, la tna treni. Dozy, dozy. Dozy, dozy. Blazers, yes. A man's old man. Hoe kan ik vertellen hoe het is om vrij te wees? Vrij zoals de duif aan die blauwe lucht vastgebund. Om die wind is te ten zoen en met iemand oud te woord. En die flinters en die liefde dan samen op te tel. Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie, Josie,

scappo i tetra. Als mijn hart van nacht zo beven en feit in mijn spoor. Josie, Josie, Josie, Josie, moet je dromen dat je naar binnen. Josie, Josie, Josie, Josie, blaze of cigarettes and mails for me. Hoe kan ik vertellen? Maar het is wat ik aan gloeien. Als ik elke dag van

alleen, Diddy Roynt is weggedraaid. Josie, Josie, Josie, Josie, moet je dromen met nachtelijk in. Josie, Josie, Josie, Josie, hark bij de sterren, mens voor mens. Josie, Josie, Josie, Josie.

het meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Eyes blown, fire okay. Lama pramu feya, berbemara en, khalat laat mij hem.

0: Dat is daar ooit een liekie was waar ek die lirieke verkeerd verstaan het, was dit hierdie een. Vier jare lang het ek gedink sy sê hot dog en nie home talk nie. Nee, hot dog, take me home, hot dog. Is my een van die, ons sing om soos ons kan. Maak jy saak of die lirieke reg is nie, ons geniet om net deur, nee. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Sampertijd van die nieuws hoofdtrekke en onthoud 10 voor 7, 10 voor 8 is die gleef vir verjaarsda. Jy kan jou boodskapies deurstuur op 082-333-367. Dit is natuurlijk verjaarsda, huwelikse herdenking, dalk vir jy net vandag vir iemand hallo sê. Dalk wil jy vir iemand sê, geniet die school. Gister was die eerste dag van school. Ek hoop nie net die leerders nie, maar die onderwijsers het ook een lekker dag gehad en alles het spoedig verloop en lekker gegaan. Niet te min in strek om deur. Dit is nou net so 10 sekondes voor half. Kom ons werk om deur na die nuus hooftrekke toe.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA sê minister Poole het nie 'n geloofwaardige plan om SASSA reg te ruk nie. Minister Gwarube bespreek befondse post. Minister Gwarube bespreek befondste poste en onderrig vermoë om die tesorie. Die motorsport, die voormalige MotoGP wereldkampioen, verlaat Yamaha vir Honda. Interessante ene daar, nee. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag woensdag die 22ste Julie. Plettenberg Baai is op 11,17, Gramstad 9,23, Mtata 4,27, Queenstown 1,25 die maximum. Graaf-Reinet begin op 'n minus 2 vanoggend met 26 die maximum. Kraddock is op 0,25, Port St. John's 10,25, Bishu is op 6,24, Oos-London 10,22. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13,20 daar by julle, uit en ochtend Patch 6,24 en Port Elizabeth 8 met 'n maximum van net 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als een bitterbeestie dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die klanke van Kwesi Bekes met sy blikkies dorp vastrap. Net voor het Franchise met Sean Kwesi en Tlofie geef ons Tony van Benoni. Tijd so 2 minute voor een amper tijd vir die 1 uur nies. As jy enige verjaardag versoeken, het vandag iemand speciaal in jou leven wat verjaar is. Welkom, stuur vir my een boodskap op die WhatsApp forum. Of is jy dan die huwelijksherdenking 4082-333-667. Kom ons kyk gauw wat gebeur in jou nies.

Die klanke van Christyn met bruin oogblond. Net voor het rijdelen met Ek het jou nodig en John Boucher sê vir ons, want jy weet, tyd is so 19 minuten oor 2. Goeiemiddag en nou welkom as jy nou net ingeskakel het. Vriende, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 juli, solang voorraad hou. Heel en half vark, slechts R46,99 per kilo. Bokmak hierdie hoenderfilet, stikke R59,99 per kilo, geel vet, T-been en klapsteiks R109,99 per kilogram, geel vet ramsteiks R139,99 per kilogram. Kom geniet ons poikiekos competitie op Saterdag 25 juli. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope vir liefdadigheid geskenk gaan word. Kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12. Ons sien jou daar.

Spray. Ivars lausi bronkospray tamp. Tarres millisön su saatisana bakslai. Prai poikis matematikasana. Eni manestana spidos omi firki emba spichalvori aneni osi eni kivi. Vivasi beste kaptein Johns mat of korne kriga en al wonder nou ga met ek en Stevie. Hulle imagine hoe ons prayer hoe ons girls op chat met ons rafloeks en ons Afrika accent. Hoe ons oudtijdse gebouwe en museums verken, Brussel, Brugge en Parijs en op Gent. Maar ivers in Europa en een grijsarige stad, sit een bang Zuid-Afrikaner in een dak. Hy mis een milie en een stroper, sy jagrasel en sy kat, in een somer warm Afrika somsak.

Die klanke van Rian Benardi en Demi Lee Moore met die hemel. Die hemel. Die we net voor het was het natuurlijk Robbie Wessels met Liewe Ouers en Prop sê vir ons tot die hanne kraai. Die tijd is so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Graag met julle ietsie deel. Dis weer daar die tijd van die jaar met die SAC Mav Country Awards. Gaan stem vir ons Luister FM's country program. Die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe te gaan. Druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam. Tik jou naam in en dan vat het jou direct na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie. Kom ons bring hom huis toe. Thank you.

Space the sign voor daai nou ons luister na Karika Kies en Kamp Des Land. Goeiemiddag, is Big Nick, die Big Nick Drive. Jy op jou lekker luisterstasie. Ons keier saam tot so net voor 6. Dankie het jy en Karel met jou middag saam. We zijn morgen terug. Salle tijd, salle plek. Is een wille woensdag. Ons het jou weer, jou sport, toppie, kiki, kijk, hardstaf, Friday, lawaai, Mark Marshall en meer net hier so op jou lekker luisterstasie. Franja sing vir ons, bring het.

0: Onze gewin, François van Kuikluister FM. Topic, ons is nou weer terug bij hom. Ons praat over die geforceerde tipping. Is een nieuwe ding wat in die wereld gebeurt. Amerika het hom volop, nog hier erg hier so nie. Maar ek hoor al is plek. Eetplek en restaurante wat het doen. Die tip is ingesluit in die rekening. Je het nie een keuse erg nie. Ek dink is 10%. Is nou maar geaanvaar, hy is maar included, so doen maar wat jy wil. Ek wil weet, hoe voel jy daar oor? Hoe voel jy oor een geforceerde tip, een fooikie? Ek vraag nie, hoe voel jy oor tip nie? Ek dink ons moet een fooikie gee, as het nou een goeie diens was. Jy weet, as een slechte diens was, natuurlijk nie. Maar ek wil by jou hoor, 082-33-33-67. Gaan volg van Luister FM op TikTok, @LuisterFM Live.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a green pepper thrift pack and a 200-gram mushroom punnet for only 50 Rand. And get another green pepper thrift pack absolutely free. Buy two 125-gram blueberry punnets and two 700-gram banana thrift packs for 50 Rand. And beef shin with marrow bones at just 79.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Hi, ek is Steve Moore. Eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie weer dinge, morgen, donderdag 23 juli, Aliwal Noord 819, Bishu 1021, Kraddock 919, Dispatch 1218, 10% reën, Oost-London 1520, ook 10%, Fort Beaufort 920, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1220, 30% reën, Jeffreys Bay 1319, 10% reën, Mthatha 1123, Port Alfred 1518, 30%, Port Elizabeth 1418, 10%, Port St. John's 1420, 30%, Queenstown 620 en Uitenhaag 1219, 10% reën. Dis jou weer vermoede, donderdag 23 Julie.

0: upon a town's giant mistake. The Who, wat die hier afskop met Baba O'Reilly, ook Teenage Wasteland, is what they sometimes call it. Big Nick song with you. Mark, how are you, my friend?
1: I'm good. Good afternoon. How's it going?
0: Lucky, I can't complain. Good to have you here.
1: Always good to be here.
0: We're playing hard stuff, so you've come at the right time.
1: No, but I can't even hear that word properly.
0: Petalje. P-E-T-A-L-J-E. Like petal with a J-E at the end.
1: Petalje.
0: Like it's like a colored flower.
1: Petalje.
0: Petalje.
1: Okay.
0: It's petalje, though. You say petalje. Okay. This one asks a word for hard stuff. Come, let's kijk. What say you for my? I make a petalje van himself. Say Marinda. Must wear what say Dante.
2: Jij hebt nou rechtig een petalje veroorzaak dier met die kar in die boom vast te rij.
0: Dankie, Dante. Iedereen sê, ek weet nie hoe myself in hierdie petalje gekry het, maar nou sit ek met die gebakte pere, sê Jennifer. En Ishan sê, hy het in een petalje beland toe hy slaags geraak het met die politie. Het hy sê, maar die ouwens was, die bekleiding na die sokkerwereldbeker, Sondag het ontaard in een lelike petalje. En sy sê, geniet jou program, maar die ouwens was lus vir mekaar gewees. Ja, nee, kyk, Argentinië. Hendrik sê, my inderhaase besoek in die toilet het een groot petalje opgelever. Alta Beke sê, Nick, elke keer word daar gesê, die optochte is vreedsaam, maar dan is daar een groepie wat een groot petalje opskop en het word soos een follow the leader, sê sy vir my. Karen sê, soos partij daar is iets verkeerd gaan, gebeur dus een petalje, of ek voel partij keer, ek is in een petalje situasie. Jessica sê, middag piknik, die petalje lyk vandag so mooi met blomme besaai. I've tried, dankie vir die muziek. Dag, goeiedag, die Roos het een petalje op een slag verloor, sê Natasha vir ons. Kom ons kyk, wat sê die dingetje van my? En Valerie sê, come, let's make a lekker petalje at my house. Just bring the wors and cool drinks. What a lovely petalje. Mark, wat sê jy?
1: Making a complete fool of yourself.
0: You think that's what petalje means?
1: Yes. Okay.
0: Die Hart sê vir ons, a petalje beteken, jy kan ook sê petalje, is also another way to write it down, T-A-L-L-I-E, is een affaire of een gedoente, een spookerij of moeilijkheid. Dit was een hele petalje om die beeste weer in die kraal te kry. So, your snakes all escaped. It was a petalje to get them all back into their cages.
1: A big mission.
0: It was a mission. It was an affair. It was omtrent a gesukkel geweest. So do you can say that? Oh, someone asks how your days been. Oh, it was a petalje. And then they're going to be like, what do you mean? You'll be like, ek weet die.
1: An avalanche of a day.
0: Dit klink net lekker om petalje te sê. Kom, ons kyk vinnig raai die lawaai. Hierdie is die geluid. En dan gaan jy vir ons probeer raai watse, wille, natuur, geluid is dit hierdie.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

DJ Ozebar, waar die party begint. Allemaal op je voeten in, doen die dan. Stans die binnen in Hanneklap. Die Ozebar voelt me en hij gaat zoeken.

mag het zijn. Deur die blijdschap en die pijn zal ontstaan voor mekaar, door die eindvlekje blaas.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Hoeveel songs zal ons voor die bokken zingen om die beker terug te brengen? Als die groen en goud tussen 95 die hele wereld weer oorwin. Hoeveel songs zal ons zingen als die bokken winnen om die Franse weer te wijzen? Dat die beker bij het beter lijkt op Ellis Park als in Parijs.

0: Raak jy nervous as iemand jou draai op sal?
1: Wat jy lig?
0: Is jy bang met die slag van een basdrum?
1: Val terug!
0: Voel jy veilig as een storm op jou afkom?
1: As het siet wat jou bloed
0: Hoor jy soms een ding wat voor jou deur grom? Raak jy nervous as iemand jou draai op sal?
1: Val terug!
0: Is jy bang met die slag van een basdrum?
1: As het siet
0: Voel jy veilig as een storm op jou afkom?
1: Wat jou bloed
0: Hoor jy soms een ding wat voor jou deur grom?

0: Een ma en dochter is koelbloedig in hul woning in Gauteng vermoor nadat hulle verkrag en met stikkende bottels gesteek is. Een vrystaatsadvokaat en sy gesin is gister vir die 8ste keer beroof. Nou wil hy die land verlaat.
1: Nog een plaasaanval. Frankfurt, een 52-jarige boer en sy 2 kleinkinders, erg beseer en in een kritische toestand in die hospitaal.
2: Taxigeweld, een plofbare spanning heers tussen 2 taxigroepen nadat een skietery uitgebreek het in Leidebrand.

bad vol beloftes. Op pad naar jou en die palms van mijn handen wil ik jou weer vasthouden. Kronkel, kronkel, paaien, leid altijd terug naar jou. En was daar dalke kort pad, was ik al reeds bij jou. Voorbij die fijnbosvlakte, die klein karoo, oor die blauw, blauw bergen, skam, skam, loer die maan. Donker, donker paaien, wat leen na wie weet waar. Twee handen op die stierwiel, want er kom jou aan. Waterbekkie, baby, is mijn innigste zoen.

quarterbacky, baby. Jes mai jen susut sustru. Stofbad vol beloftes. Terug na jou. In die richting van die Suiderkruis. Want ek my reeds by jou. Kronkel, kronkel paaie. Geluk lê om die draai. Die lang pad was een kort pad, want ek is nou by jou. Butterbackie baby,

naar die kikkers sta. Op de zin of glimlach nog diezelfde lijk. Maar er is alsof zij duur om naar die donker kijk. En zei mijn baby, ik trap een bloedspoor. Dat die voor ons achterdeur. En die voor ons Godse altaar.

ze naar binnen was vol bloed, het haar vastgedrukt. En nog asem en haar leefgas. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

was alles weer huis te draaien. En wanneer ze zelf is, is weer te zijn nader aan recht als aan verkeerd. Maar Emily is kostbaar, want zij schatrijk en haar